Uw reisje, vrouwelijke aandachtspoortje net zoals Erik Nissens, som hij maar misschien voorleidt. Hij vrije uit, poortje uit er echt in eget, zo hebben we het half hort oorvuren dagen. Ui, ja. Tånlager så har du 18 fri her til Johannes S. Hansen som spiller det her i Elskje til Luttland Vannbrydda Flokk. Ja, hva skulle vi få høre nå til nå har du vidt Janne Keith Green synes jeg Psalm 8 for Jokon og til Julian Getty, nemlig Keith og Christine Getty som eisne har en slugan til Psalm 24 han heter King of Glory.